0: positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy
11: van
10: Kesten. Ik ben
12: Marcia van
11: Kerkwens.
12: En ik speel op een cello van het
13: Muziekinstrumentenfonds.
14: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
15: Dinsdagavond, 8 uur.
16: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
15: Dinsdagavond, 8 uur.
16: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
15: Dinsdagavond, 8 uur.
16: De muziekexperts. Live op BR6.
17: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
18: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
15: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
3: die blijven.
2: Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zie je niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei?
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt?
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: The next train will be leaving from platform 1.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid, houdt daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid. Houd daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: PostNL zegt we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
3: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben Marcia van
11: Kerk
12: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben
14: Nathalie.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
15: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid. Houd daarom rekening met wat extra

0: Radioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat.

0: informatie. Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohammed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: but you're just a boy.
1: De regioagenda.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid. Houd daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: Agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid, houdt daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid, houdt daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug 8 kilometer met 10 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid, houdt daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat bij Nieuwerbrug 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kesten. Ik ben
9: Marcia
10: van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben Nathalie.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502... en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zeltman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid, houdt daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid, houdt daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Look, everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
6: Hey, kids, stop smogging

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid, houdt daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Rijnland neemt maatregelen om verzilting tegen te gaan en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor landbouw en natuur door het waterpeil in de Reeuwijkse plassen met 3 centimeter te verhogen. Daardoor verandert ook de doorvaarthoogte onder bruggen. De droogte houdt aan en de aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn neemt naar verwachting de komende week nog verder af. Daarom benut Rijnland nu de laatste mogelijkheid om extra water te bufferen in het gebied. Dat bufferen gebeurt door tijdelijk meer zoetwater vast te houden in de Reeuwijkse plassen en door gebruik te maken van de bergingsmogelijkheid in de nieuwe Driemanspolder. Door deze maatregelen kan Rijnland het inlaten van zoutwater waarschijnlijk met 10 dagen uitstellen. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterafvoer door de Rijn en het weer of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn. Vanaf vandaag start aannemer Bunnik met werkzaamheden in de Jan Tinbergenstraat en de Leegwaterstraat in Reeuwijk. Deze straat op het bedrijventerrein Zoutman krijgen een nieuw riool, een nieuwe fundering en nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober. Het bedrijventerrein blijft steeds via 1 van de 2 ingangen bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid. Houd daarom rekening met wat extra verkeersdrukte. Te voet en met de fiets aan de hand kunt u overal langs. Wilt u op de hoogte blijven van de planning, omleidingen en actuele informatie? Via een bouwapp deelt de aannemer tijdens het project alle belangrijke updates.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: goed. De regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij. BR6.
7: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
16: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Vandaag is onze gast Gouwenaar Peter van Driel, chocolatier, chocoladekunstenaar, eigenaar van Chocoladeatelier Puur. En dat is letterlijk 50 meter van deze studio vandaan. Peter, van harte welkom.
17: Ja, goedemorgen.
16: Je bent niet als chocolatier geboren, neem ik aan. Maar waar stond je wieg?
17: In Amsterdam.
16: In Amsterdam?
17: Ja, in 1959. Dat is alweer even terug.
16: Ja. Nou ja, vergeleken bij mij ben je nog een jonkie. wat voor gezin kwam je?
17: Ik heb een oudere broer en een jonge broertje, een nakomertje van 10 jaar. En mijn vader werkte bij Siemens. Mijn moeder was, wat je toen nog noemde, een huisvrouw. Maar was redelijk zelfstandig in die tijd, ook al als ik nu terugdenk. Dus je had wel wat bijbaantjes. En voor de rest zorgde ze voor ons.
16: En waar ben je opgegroeid?
17: Ik heb tot mijn 12e in Amsterdam gewoond. In Oost. We wonen aan de Ringvaart. Dat is op zich wel groen en mooi. Mijn vader moest toen in Den Haag gaan werken. Naar het hoofdkantoor. Alleen hij vond Den Haag niet een stad als je uit Amsterdam komt. Haagnezen. Dus toen zijn we in Waddinxveen terechtgekomen. Wel een nieuwbouwwijk. En ja, toen kon je nog een huis kopen.
16: Ja, als je moet kiezen tussen Den Haag en Waddinxveen is het simpel. Hè? Dan wordt het toch Waddinxveen.
17: Ja, nee, maar daar ben ik dus opgegroeid. En dat was heel leuk, want het was een nieuwbouwwijk. Dus ze speelden veel in de bouw en lekkere vodden. Dus
16: dat betekent dat je lagere school gedaan hebt in Amsterdam. En middelbare school in?
17: In Waddinxveen. Nee, Gouda. Nee, Waddinxveen. Ja, ik moet even zo lang terug.
16: Ja.
17: In Waddinxveen heb ik eerst de MAVO gedaan. En toen ben ik in Gouda teruggekomen. MTS, weg waterbouw. En daarna in Utrecht HTS, weg waterbouw gedaan.
16: Ja, dat is een wat merkwaardige achtergrond voor iemand die nu chocolatier is. Waarom heb je voor die QC-studie gekozen? En wat heb je er vervolgens mee gedaan in de praktijk?
17: Ik wilde eigenlijk ooit banketbakker worden. Toen ik 12 was, mocht ik in Waddinxveen bij een marketbakker, Kervel voor de kennis. Mocht ik meehelpen woensdagmiddag, geen op zaterdag en ook in de vakanties. Maar als ik daar langer werkte, bleek dat ik allergisch was voor meel.
16: Oh,
17: dus door die carrière ging op dat moment een streep. En toen moest ik wat anders verzinnen. En toen was er in Gouda een nieuwe richting weg en waterbouw op de MTS. Ik denk, dat is wel leuk. Geen idee wat het precies was. En dat was ook best wel leuk. Dus doorgegaan. En daarna ook een tijd bij elkaar, denk ik, 20 jaar in de techniek gewerkt.
16: Ja, en wat voor soort techniek was dat en wat voor soort bedrijven waren dat?
17: Ik ben van alles geweest in het begin, want ik kon niet echt mijn draai vinden wat ik leuk vond. Dus ik ben landmeter geweest, beton, tekenaar, constructeur. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Ook in Den Haag, een heel leuk Haags ingenieursbureau. Meneer Van Bersky, en die kwam toen regelmatig op televisie, omdat hij deskundig was op het gebied van betonbouw. En daarna ben ik bij technische bedrijven terechtgekomen. Twee lange periodes. En de laatste was ik bedrijfsleider van een advies- en ingenieurbureau in Amsterdam.
16: Toch een beetje
17: terug naar de basis. Ja, ik voelde me daar ook heel erg thuis. Alleen, het was op een gegeven moment anderhalf uur in de auto heen en weer terug vanuit Gouda. En je kreeg kinderen. En toen was op een gegeven moment het een beetje zat.
16: Want ben je in een bepaald moment ook in Gouda gaan wonen? Of ben je altijd vanuit Waddinxveen?
17: Nee, ik denk dat ik nu, even snel rekenen, een jaar of 40 in Gouda woon.
16: Okay.
17: Daar komt mijn vrouw vandaan.
16: Wat ik me afvroeg, woon je nou boven de winkel? Of,
17: Nee, ik ben er vaak genoeg. Ja. Ik woon er nog niet, we wonen net aan de andere kant op de Krugelaan, dus dat is heerlijk.
16: Oké, heb ik 25 jaar gewoond op de Krugelaan.
17: Dus, leuk.
16: Op een gegeven moment was je dus, het was een wat onrustige carrière, kan ik best zeggen. Die waterbouw en heel veel verschillende banen eigenlijk gehad en verschillende soorten banen gehad. Maar er was toch een moment waarop je dacht van, dit is het toch niet.
17: Nee, er waren een aantal dingen. Wat ik net zei, het heen en weer rijden, veel tijd kwijt met reizen. Het kantoor had tussen de 35 en 40 man personeel. Op zich, het enige wat ik mis uit die periode waren projecten waar we bij betrokken waren. Dus de Noord-Zuidlijn, om een dingetje te noemen. Dat was reuze interessant. Maar het bedrijf werd overgenomen door een Amerikaans ingenieursbureau. En die Amerikanen en ik konden niet zo goed met elkaar overweg.
16: Nee.
17: Ik ben redelijk zelfstandig. Ik wil mijn eigen weg gaan. En dat vonden zij niet zo prettig.
16: Dat hoor je overigens vaker, hoor.
17: De
16: Nederlandse mentaliteit en de Amerikaanse nogal eens botsen.
17: Ja, dus dat heb ik nog ruim een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen mocht ik weg, zoals ze dat dan netjes zeggen. En toen denk ik, nu ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Ik ben eigenlijk in de techniek terechtgekomen omdat ik iets met mijn handen wilde maken. Dus ik was toen bezig een klein meubelfabriekje over te nemen in Waddinxveen. En toen gingen we met kinderen en vrienden naar Hattem bij Zwolle. En als een toerist liep ik een chocoladeatelier binnen daar. En ik denk, dat is ook wel heel erg leuk.
16: Er zijn twee leuke museums in Hattem.
17: Banketbakkersmuseum is daar ook. Ja, het is een stad, hoe klein het ook is. Een van de oude Hansensteden. En na een uur zei iedereen van zullen we eens verder gaan. Ik was in gesprek met die eigenaar, leuk. En toen denk ik, hoe ga ik dat uitleggen thuis? Want ik was met die meubelfabriek bezig. En tot mijn verbazing.
16: Daar was je nog niet ver gevorderd mee?
17: Nou, in die zin dat vlak voordat we weggingen had ik tegen hem gezegd. Was een man, volgens mij was hij dik in de 70. Als jongetje begonnen bij zijn vader. En nooit de werkplaats uit geweest bij wijze van spreken. Dus je had er een beetje moeite mee om afstand te nemen. Toen had ik gezegd, je komt gewoon met mij in dienst. Dan word je chef werkplaats, technisch directeur, noem het maar iets. Daar wilde hij over nadenken. En met die gedachten zijn we op vakantie gegaan. En toen zei mijn vrouw s'avonds, joh, waar we vanmiddag waren, vond je dat niet wat? Ja, toen was het eigenlijk klaar.
16: Ja, maar dan moet je toch nog een bepaalde stap zetten. Dan moet je op zoek naar een bedrijf zijn. Hoe is dat proces gelopen? En trouwens, hoe is die opleiding eigenlijk gegaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
17: Nee. Er was toen nog in Amsterdam een opleiding voor chocolatier. Een half jaar. En dat mocht ik doen omdat ik ervaring had bij die banketbakken. Want tot het eind van mijn studie, geloof ik, 25, was daar wel altijd nog geholpen en gewerkt. In de vakanties. En dat was heel leuk. Maar het voelde ook best wel natuurlijk. Ik merkte het aan anderen, en dat waren over het algemeen veel jonger dan ik. Want ik denk dat ik toen een jaar of 44 was of zo. Die best wel moeite hadden met dingen. Maar bij mij ging alles heel erg makkelijk. En dat klinkt wel raar van jezelf, maar het voelde gewoon goed. Toen heb ik ook stage gelopen. Bij verschillende bedrijven, ook weer in Hattem. Maar ook in Rotterdam en België.
16: België? Ja. Waar in België?
17: In Antwerpen zelf. Dat duurde maar vrij kort. Maar ik ken hem nog steeds. Dominique Persoon. Een van de meest belangrijke op dit moment in België. En in de tussentijd een pand gezocht. Opgeknapt. En de rest is een beetje geschiedenis.
16: Ja, want wanneer is de winkel precies open gegaan? Dat weet ik niet meer.
17: Nou, ik ben in juni 2006, dat noemde ik geloof ik een soft opening, begonnen met een halve werkbank, was er nog niet. En de officiële datum is 1 september, dus we hebben binnenkort 20 jaar.
16: 20 jaar, jubileum,
17: ja.
16: Zeg maar.
17: Ja, dan moet ik nog iets over nagedenken wat we gaan doen. Maar ik heb nog even.
16: Ja, dat, ik heb nog even de tijd. En had je van het begin af aan het gevoel van dit gaat het worden? Want je moet altijd maar afwachten als je iets nieuws begint. In een stad. Er zijn zat winkels gesloten in de loop der jaren in Gouda. Het is niet vanzelfsprekend dat het succes je komt aanwaaien.
17: Nee. En als ik nu terugdenk, en ook nu we het erover hebben, heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het klinkt misschien een beetje lief, maar ik vond het heel leuk om te doen. En ging er gewoon vanuit dat het dan ook wel anderen het ook leuk zouden vinden.
16: En dat was al snel duidelijk dat het een succes was.
17: Ja, nou weet je, ik had na zo'n drukke baan had ik het idee van ik wil mijn eentje gewoon doen. Niks ten nadele van de mensen die voor met mij werkten. Maar dat is de reden dat ik de werkbank midden in de winkel heb gezet. Met het idee van dan kan ik wat klanten helpen, ik kan wat maken. Nou, lichtelijk naïef, want dat ging na een paar maanden al niet meer goed. Want als je dingen maakt, kan je geen klanten helpen. Nee. En andersom. Dus vanaf dat moment zijn er ook mensen bijgekomen. En ja, we hebben nu veel stagiaires. Mensen die komen helpen met drukke dagen. Dus dat is wel heel erg leuk.
16: Ja, want je hebt nu vaste mensen in dienst. Je hebt over stagiaires. Zijn dat vaak mensen die een opleiding volgen ook?
17: Ja, en dat is heel divers. Dat kunnen mbo-opleidingen. Zijn om ondernemer te worden. En die namen wisselen constant van die scholen. Of tenminste van de opleiding. Maar ook banketbakkers. Zelfs sommige mensen met een kokachtergrond. Die daar zeg maar in de desserthoek verder willen gaan. En dat is niet vervelend bedoeld. Maar over chocola leren ze niet zoveel meer tegenwoordig. Dus dat is voor hun handig dat ze dat in de praktijk kunnen leren. Ja. En ik vind het leuk om het vak over te brengen.
16: Dus je hebt niet alleen druk met het maken van je product. Maar ook met het begeleiden van allerlei mensen.
17: Ja, en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.
16: En zijn er ook andere mensen die ook daadwerkelijk bij jou nu assisteren bij het maken van je product?
17: Ja, zeker. Ja, nee, dat. Even kijken, op dit moment heb ik er 2 onder contract. En er komen af en toe mensen binnenwaaien. En zoals met hele drukke dagen. Daar komen oud-stagiaires komen helpen. Anderen komen, soms klanten vinden het leuk om te helpen inpakken en dat soort dingen. Dus het is af en toe net een buurthuis, zeg maar. Ja.
16: En heb je al gemerkt dat dankzij jou er ook elders weer goede chocolatiers aan het werk zijn gegaan? Die zeg maar geïnspireerd zijn door jou?
17: Ja, zeker.
16: Jij hebt je inspiratie opgedaan in Hattem en misschien de andere mensen weer bij jou inspiratie op?
17: Ja, nee, dat zijn er toch aardig wat in een vak doorgegaan. Soms in combinatie met patisserie. Een van mijn oud-stagiaires en werknemsters, die geeft nu les in Gouda. Het Goudse Waarde, een banketbakkersopleiding. Dus ja, ze gaan alle kanten op. Maar ze komen ook regelmatig nog even langs om bij te praten. Dus dat is leuk.
16: Nou, we gaan het straks uitgebreid over chocola hebben. Maar we gaan nu eerst even over Pink Floyd hebben.
17: Oké.
16: Want je hebt 3 nummers doorgegeven. Een daarvan is Pink Floyd, Wish You Were Here. Waarom Pink Floyd?
17: Ja, dat klinkt een beetje raar op mijn leeftijd om te zeggen dat je ergens fan van bent. Maar ja, ik volg...
16: Nee hoor, dat is heel normaal. Bij Gouwstad werken heel veel muziekliefhebbers. Dus bij onze wereld is dat heel normaal.
17: Ja, ja, ja, ik ben redelijk jong mee in aanraking gekomen. Niet van mijn ouders, maar van mijn broer. Die draaide in de muziek, mijn oudste broer. En ja, ik vond het zo bijzonder. Ontzettend veel naar concerten van ze geweest. En ik wil niet zeggen dat ik alles van ze heb op LP, maar toch wel heel veel. Ik was afgelopen week in Londen. En daar heb ik bij Battersea Power Station. Dat is nu omgebouwd tot winkelcentrum. Van de LP van Animals, weet je, met die 2 schoorstenen.
16: Ja.
17: Daar heb ik weer een hele bijzondere LP op de kop getikt.
16: Want heb je een voorkeur voor LP's?
17: Ja. Ja, weer.
16: Ja. Je doet mee aan de hype, zeg maar.
17: Nou ja, ja, ik heb ze altijd wel nog gedraaid. Maar mijn vrouw vond het een hoop gedoe. Dus dat is schimmelijk naar zolder verhuisd allemaal. En het is niet allemaal weer terug naar beneden. Dus ik koop nog steeds op vinyl.
16: Ja, nou, ik kan me nog herinneren dat ik Pipers at the Gates of Dawn nieuw gekocht heb in de winkel.
17: Echt waar?
16: Ja, ja. Ik ben van 52. Dus
17: Oké, ja.
16: Je hebt het... Net in die generatie opgegroeid.
17: Ja, dus, ja, dat is helemaal leuk. Ja.
16: Maar we gaan luisteren naar Pink Floyd. Wish You Were Here.

0: Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Koop je trouwens ook nog albums van als solo werk van David Gilmour bijvoorbeeld? Of,
1: ja. Ja, daar heb ik heel veel van. De laatste die ik heb gekocht is samen met zijn dochter die meezingt en harpen speelt. En daar herken je toch wel weer heel veel van Pink Floyd in. Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, wat is chocola eigenlijk?
1: Voor de helft vet. Maar gelukkig wel een plantaardige vetsoort. Cacaoboter. En als je het uit elkaar haalt, cacaopoeder. Waar in feite eigenlijk alles in zit. De smaak en allerlei stofjes. En het is een product van een cacaoboon.
0: En suiker.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En suiker. Dat, want anders zou het toch anders smaken, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik geef regelmatig workshops. En dan beginnen we met cacao nibs. Dat zijn stukjes cacaoboon. Nadat ze zijn gefermenteerd en gedroogd. En dat is de basis van de chocolade. Zeg maar, dat is 100%. Dat wordt nog wel enigszins gewaardeerd. Je ziet het tegenwoordig ook in health winkels. Want alles wat chocola, zeg maar, ja, niemand ziet het, maar tussen aanhalingstekens gezond maakt, zit daar nog in. Ja, en dan met een 100%. Dat mag geen chocola heten, nog heet cacaopaat.
0: Ja.
1: En dat is voor de meeste mensen even wennen. Dat, en het is voor mij heel leuk, want je ziet alle gezichten helemaal vertrekken, omdat het is heel erg bitter.
0: Ja, maar het is wel zo dat hoe meer cacao erin zit, hoe gezonder het is volgens mij. Of is dat niet helemaal waar?
1: Ja, alles wat cacao, zeg maar, wat men denkt gezond maakt, of waar je gelukkig van wordt, zit natuurlijk in de boon. Dus hoe meer daarvan in zit. Maar het gezond is voor de meeste mensen omdat er dan minder suiker in zit.
0: Ja, antioxidanten stemming is verbeterd. Er zit ook psychologie in, maar het schijnt ook echt te werken. Wegens de aanmaak van endorfine en serotine.
1: Ja.
0: Concentratie en doorbloeding. Rijk aan magnesium. Ja, het is een wondermiddel als je het zo leest.
1: Ja, het is heel leuk om dat zo te horen. Want ja, als ik dat zelf vertel, dan kijken ze maar. Ja, ja, het zal wel. Ja. Maar ja, nee, het maakt lichaam eigen stoffen iets aan. Of je er nou echt gelukkig of gezond van wordt, is een ander verhaal. Maar ja, ik hou zelf van een glas rode wijn. Daar zitten ook voor een groot gedeelte dezelfde antioxidanten in. Ja. Maar het wil niet zeggen dat als je een paar flessen drinkt, dat je opeens...
0: Het is alles met maat en dat geldt ook voor chocola. Maar het is ook het verschil natuurlijk tussen pure chocola, melkchocola en witte chocola.
1: Ja, ja, melkchocola wordt er gemiddeld niet alleen meer suiker toegevoegd, maar ook melkpoeder. En witte chocola is een heel ander verhaal. Dan gebruiken ze eigenlijk alleen de cacaoboter. Meneer Van Houten heeft ooit uitgevonden de cacaopers. Je drukt zeg maar die cacao nips, stukjes cacaoboon, door een pers heen. Het wordt gezeefd door de warmte van de door de druk ontstaat warmte, dus cacaoboter smelt. En er blijft een koek achter, die wordt gemalen. Dus feitelijk heb je dan cacaopoeder en cacaoboter. En van cacaoboter wordt met wat melkpoeder, vanille en heel veel suiker. Ja. Wit chocola gemaakt.
0: Dus er is nog steeds wel een duidelijke relatie met de oorspronkelijke cacao.
1: Ja, heel veel mensen zeggen witte chocola is geen chocola. Nee. Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, alles wat de chocola lekker maakt, hebben ze eruit gehaald. Ik zeg dan maar, het is een cacaoboomproduct. En dan ben ik van de discussie af.
0: Ja. Maar het is duidelijk dat puur en melk jouw voorkeur ook hebben als chocolatier?
1: Niet,
0: of?
1: Nee, niet echt. Ik heb één of twee soorten wit die ik zelf ook lekker vind. En ik heb waarschijnlijk nog het idee van vroeger de witte chocola die ik dan wel eens at. En die vond ik echt niet lekker. Maar de chocola die wij nu gebruikten, dat klinkt een beetje eigenwijs, die is goed te doen.
0: Ja. Ja, als je een product maakt, dan zijn de eerste kwaliteit van de grondstoffen heel belangrijk. En waar haal jij je grondstoffen vandaan?
1: Nou, de chocola komt uit Frankrijk, Valrhona. Dat is een Frans bedrijf. Niet heel groot, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Kallenbout in België. Dat is nou, op dit moment geloof ik een van de grootste in Europa. Het voordeel is dat zij hun eigen plantages hebben over heel de wereld. Dus vanaf zeg maar het aanplanten tot en met de chocola in Frankrijk. Iedere stap wordt gecontroleerd. Daarnaast is het hele productieproces bij hun net allemaal even iets langer, iets beter. En dan heb je uiteindelijk een hele mooie chocola en heel veel soorten. We hebben op dit moment denk ik 38 soorten chocola. Uit allemaal verschillende landen, die hebben allemaal een eigen smaak en karakter. En die gebruiken wij dan weer in de verschillende vullingen.
0: Ja, en komen dan al die zeg maar basisproducten uit Frankrijk?
1: Nou, een groot gedeelte wel. Al ons confijt fruit wat we gebruiken. de vruchten, meestal is bevroren dan, maar 100% vrucht. Dat komt ook allemaal uit Frankrijk.
0: Je kan er als consument bestellen, zag ik, maar het is toch vooral gericht op andere professionals?
1: Nee. Ik denk dat wij nog steeds 60-70% gewoon in de winkel verkopen.
0: Nee, ik bedoel, wat je afneemt.
1: Verona kan je als particulier niet eens kopen. Ze hebben bij de oude fabriek in de Hermitage, dat is tussen Lyon en Marseille in, hebben ze een hele grote winkel. Maar volgens mij is het de enige plek waar je als particulier het kan kopen.
0: Ja, want als je daar op die site kijkt, dan zie je allerlei basisproducten. En dat gaat een hele wereld dan voor je open. Double fermentation dark chocolate Itakuya. Dan denk ik, mijn god, wat is dat?
1: Ja, normaal worden de cacaobonen na de oogst worden ze gefermenteerd. Dat is wel een leuk detail misschien. Steenland heeft ooit, toen hij voor de Pum was uitgezonden, een systeem ontwikkeld om een fermentatieproces wat beter te laten verlopen. Dat fermenteren is heel belangrijk voor de smaakontwikkeling van de cacaobonen. In sommige gevallen hebben ze een dubbel gefermenteerde. Dat is waar je het over hebt. Dat kan zijn met passievruchtschillen of met banaan. En dan trekt die smaak in de cacaoboon. En de chocola uiteindelijk proef je het ook vaag op de achtergrond. En dat is best wel leuk.
0: Ja, want hoeveel verschillende van die basisproducten heb je waar je dan mee aan de gang gaat en daar je eigen ding aan toevoegt?
1: Wat ik net zei, chocola zijn denk ik op dit moment 38 verschillende. En als we met een nieuwe smaak bezig zijn of in een opdracht, dan kijken we gewoon wat de mooiste balans is. Dus wat je dan doet is een hapje of een slokje van het product waar je mee aan de gang gaat, een stukje chocolade bij combineren. En ik heb de rare eigenschap dat ik smaakcombinaties in mijn hoofd al min of meer proef. Anders ben je heel lang bezig met uitzoeken welke chocolade best past.
0: Dan wordt het een trial and error methode.
1: Ja, we hebben ooit een keer een whiskyclub binnengehaald. Die hadden een eigen flessen meegenomen. En hebben alle chocola op de werkbank gezet. En ze mochten dan zelf uitzoeken. Alleen ze vroegen constant aan mij of dit de beste combinatie was. Dus ik heb toen best wel veel whisky en chocola die avond naar binnen gewerkt. Dat was heel gezellig.
0: En ook aan het einde kon je de smaken nog onderscheiden.
1: Ja.
0: En wat zijn je favorieten als je nou die productie van Valrhona kijkt? Ik zag dus een enorm aangekeurde guana, extra amur, equatoriaal noir en ga zo maar door. Ja. Maar heb je daar zeg maar uitgesproken favorieten bij? Waar je zegt van dat zijn toch wel de vijf toppers die zij leveren?
1: Ze verzinnen inderdaad hele leuke namen voor de verschillende soorten. Vaak heeft het ook met het land te maken. We hebben bijvoorbeeld een witte chocola uit Ivoorkust en die heet Ivoir. Dat is vrij logisch. En voor de rest zijn voor het algemeen fantasienamen. Nee, van de pure chocola op dit moment vind ik een chocola uit Peru. Dat is een van de meest mooie soorten die we hebben. Het is van een Criollo. Dat is een cacao soort die nauwelijks nog voorkomt. Een heel oud ras. En die is zo rijk aan smaak. En ik moet altijd uitkijken dat het niet te lyrisch wordt. Maar er komt wat rood fruit voorbij. Zelfs een beetje bloemenachtige dingen. En,
0: het lijkt wel wijn, zoals ik nu
1: Ja, daarom moet ik me een beetje inhouden.
0: Maar want waar wordt cacao eigenlijk verbouwd op dit moment op de wereld? Is dat in alle werelddelen of voornamelijk in Zuid-Amerika? Want dat hoor ik nu een paar keer. In Afrika hoor ik een paar keer.
1: Ja, naar Zuid-Amerika is de basis. Zeg maar het Amazonegebied. De Maya's en Azteken kennen het ook al. Maar niet zoals wij nu de chocola kennen. Maar die maakt een soort bitter kruidige drank daarvan. Die stampte de cacaobonen, zeg maar. Dat is zeg maar de oorsprong. Er is heel veel aangeplant in Afrika, met name Ivoorkust en Ghana. Maar eigenlijk andere landen rond de evenaar. Ik zeg altijd 20 graden boven, 20 graden onder de evenaar. Die hele band rond de aarde. Daar is het klimaat zodanig, dus vochtig en warm. En daar gedijt een cacaoboom heel erg goed.
0: Dus ook een andere, in Azië komt het voor?
1: Ja hoor, Indonesië, noem maar op, Dominicaanse Republiek, het komt overal vandaan.
0: Misschien een rare vraag, Europa? Ik bedoel, vroeger zag je alleen wijn in bepaalde streken en nu zie je overal wijn. Ja. Maar kan in theorie, in Europa heeft natuurlijk ook wel warme gedeeltes, maar misschien is te warm misschien juist helemaal niet goed voor cacao. Ik heb er geen verstand van.
1: Nee. Het zou leuk zijn, maar ik hoop het niet, want het betekent dat het klimaat nog verder achteruit gaat. En het wordt al warm genoeg. Nee, het heeft ook te maken met de vochtigheidsgraad. Cacaobomen moeten eigenlijk in de schaduw staan. Met name voor hun vruchten dan. Die boom heeft kennelijk in de loop van de tijd begrepen dat je ze niet bovenin moet laten groeien. Dus ze groeien eigenlijk alleen in onderstakken en aan de stam. Dat is een heel leuk gezicht. Er zitten ook bloemetjes op de stam voordat ze daar peulen uitkomen. Volgens mij de enige vruchtboom waar vruchten aan de stam ook groeien. Maar dat komt omdat ze dan...
0: Nooit geweten.
1: Nee, maar dan hangen ze in de schaduw van hun eigen bladerdak. En dan gaat het goed. En dat is heel makkelijk met oogsten, maar het is niet door mensen gemanipuleerd of geënt. Wat je wel vaak met andere vruchtbomen ziet. Maar kennelijk heeft die boom dat zelf begrepen dat het weinig zin had.
0: Want mensen willen graag de natuur manipuleren, maar dat is nog nooit gebeurd met cacao, begrijp ik?
1: Nee. Het is wel veel aangeplant in Afrika, want daar bestond er niet. En ik heb laatst weer, dat zijn die kleine dingen die je dan weer ergens leest. Ik leer er nog steeds over. Dat het toen helaas ook een retourvracht was voor de slaven die uit Afrika werden gehaald.
0: Ja.
1: Dus de bomen en de zaadjes gingen toen naar Afrika toe om daar aangeplant te worden.
0: En dus een slaven ging mee terug?
1: Ja. Het is niet anders.
0: Nee, het is een geschiedenis waar Europa mee zal moeten leren leven.
1: Ja,
0: in ieder geval.
1: Ja.
0: Over je eigen assortiment gesproken. Ik ben een aantal keren bij jou in de winkel geweest. En het is nooit hetzelfde volgens mij. Hoe werkt dat precies bij jou?
1: Nee, we hebben een aantal dingen altijd vast. En dat is dan ook omdat, als ik denk, ik wil je wat anders. Kijk, we hebben beperkte ruimte. Ik kan 36 soorten. We hebben 4 vitrines waar 9 soorten bonbons in kunnen. Dan denk ik, die heb ik nou wel een tijdje gehad. Maar dan zeggen klanten, waarom heb je die niet meer? Alleen, jij moet er soms ruimte maken. En we zijn ook redelijk seizoen gebonden. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste batch gemaakt, aspergiebonbons. Dat is ooit begonnen voor een restaurant. Dat we die vroegen of wij dat konden doen. Dat zijn dan van die seizoen dingen. We doen ook heel vaak eenmalige dingen en smaak. En dat is voor mij een van de leuke dingen van dit vak. Dat je dan met smaken bezig bent en nieuwe dingen verzint.
0: Ja, maar heb je ook, je zegt, je hebt een aantal soorten die er eigenlijk altijd zijn. Zijn dat een soort evergreens, de bestsellers, of dingen die horen er gewoon in, die moet je gewoon standaard aanbieden?
1: Ja, het eerste wat met de binnenschiet zijn onze rode mondjes, flipjes, kusjes worden ze genoemd met een...
0: Ik ken ze, ja.
1: Ja, het klinkt arrogant, maar ik wou bijna zeggen welke gouden na niet.
0: Nee.
1: Je hebt ze of zelf gehaald of gekregen met trouwerijen, alle feestdagen. En dus met een passievruchtvulling, we noemen het ook wel eens passievolle kussen. Die maken we 3 keer zoveel als de rest. En dat is een van de eerste die ik ooit verzonnen heb. Dus het is best wel grappig.
0: Ik las dat jullie ook wel eens wat doen als er een Goudse haringparty is. Maar haring en bonbons, die kan ik toch heel moeilijk in mijn gedachten combineren.
1: Dat klopt. Zover ben ik net nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld met zeekralen en lamsoren hebben we bonbons gemaakt. En dat was ook wel een grappig watwater. Dat is van het wat van de Waddenzee. Een zoutdrankje. Eigenlijk is dat tot nu toe maar weinig geweest waar ik niks mee kon. En ik word vaak uitgedaagd hoor.
0: Whisky hebben we het erover gehad. En drank is natuurlijk ook een ingrediënt dat je vaak terugvindt in bonbons. Heb jij daar nog speciale dranken dat je zegt van ik heb een drank die je eigenlijk zelden of ooit tegenkomt in bonbons?
1: Even denken hoor. We hebben best wel wat bijzondere dingen gehad. Onder andere voor het Whisky Festival hebben we een serie gemaakt met verschillende soorten whiskies en dus ook verschillende soorten chocola. Absint.
0: Zit nu in jouw assortiment.
1: Ja, maar die komt eigenlijk straks pas weer in het najaar komt die weer tevoorschijn. We hebben een rode port met stiltonkaas bonbon ooit een keer gemaakt voor Gouden Culinair toen dat nog bestond. Die verdeelt onze klanten wel in 2 hoor. Dat vind je lekker of niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. En sommige restaurants hebben bij het kaasplankje staan bijvoorbeeld. En dat is een leuke combinatie.
0: Ja, en dan zie je dan af en toe termen staan dat je denkt van, wat is dat? Nyangbo?
1: Nyangbo, dat is een soort chocola uit Ghana. Ja. En die, daar maken we een ganache mee, dus zeg maar een vulling. En wat van die cacao stukjes, die cacao nips erop. En dat is echt eentje voor liefhebbers van pure chocola.
0: Ja, en dan heb je ook een bon met kandijkoek, maar dan zit er ook nog yuzu in.
1: Ja, yuzu is een Japans citrusvruchtje. Heeft zeg maar de maat van een limoen, maar de kleur van een citroen. Is een heel fris. En dat blijft ook fris. Ik vind soms dat een limoen wordt te zuur als je die verwerkt. En dat kan je af en toe nodig hebben. En een citroen wil wel eens bitter worden. Maar yuzu, en die zie je ook steeds meer bij restaurants in desserts voorbij komen. Is gewoon heel fris en blijft ook mooi aan.
0: En hoe vaak wissel je nou je assortiment per jaar? Is er nou, ik doe dat 4 keer per jaar. Of gaat het gewoon het hele jaar door? Af en toe ja. Vervangen iets door iets anders?
1: Ja, dat ligt me net aan. Als ik uit eten ben geweest of op reis. En ik heb weer iets ontdekt. En denk, nou, daar moeten we iets mee. Ik wil nu iets met rabarber gaan doen.
0: Ja, lijkt me goed.
1: Ja. Nee, maar dat zijn er wat meer frisse smaken, zeg maar. En mandarijn. Ja, dat ligt me net aan hoe het is. En soms wordt het gevraagd om iets te maken voor een feest of een restaurant. En dan denk ik, nou, die kan eigenlijk ook al in de winkel. Maar dan moeten we even kijken welke eruit gaat.
0: Ja, want die hebben een beperkte ruimte, zoals je net al zei.
1: Ja.
0: Ja. Nou is er vandaag in Gouda een jazzfestival. Jazzbonbons.
1: Nee, nou ja, er zit wel muziek in, maar niet op die manier. Nee, ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Dus ik probeer iets eerder eruit te gaan en de stad in te gaan. We hebben ook muziek bij ons bij de winkel. Dat is ook een combinatie met muziek door de hele stad heen. En ik heb de man gesproken, een gitarist, een solo. Hij zegt, ik ga ook een beetje jazzachtige muziek voor je spelen. Dus dat is
0: is dat in de winkel of voor de deur?
1: Nou, het gaat nu waarschijnlijk voor de deur, onder de bomen aan de overkant. Hij zegt, ja, het heel warm wordt, kom ik lekker binnen. Bij ons is het 19, hooguit 20 graden binnen. Ja. Dus dat is
0: enorm voordeel in dit geval.
1: Ja, want toen hij 2 weken geleden langskomt, hij zegt, nou, als het regent, dan kom ik ook binnen zitten. Maar die kans is niet aanwezig, denk ik.
0: Nou, ben je niet alleen chocolatier, maar je bent ook chocolade. De kunstenaar. En er staat bij, opdrachten zijn welkom. Niets is te gek.
1: Nee.
0: Wat heb je ze al in de loop der jaren gemaakt? En wat was je pièce de résistance, laten we maar zeggen?
1: Ik denk het allermooiste, grootste en moeilijkste is een buste van iemand. Helemaal in chocola. We kregen een foto van iemand. Ik ken hem niet, maar kennelijk was hij toch wel een belangrijk iemand. In Nederland, die werd 50. En een goede vriend van hem wilde zijn hoofd in chocola hebben. En tot en met de bril hebben we alles in chocola gemaakt. Het glas van de bril hebben we van suiker gemaakt. Ja, dat was wel heel erg gaaf. Hij heeft hem uiteindelijk wel opgegeten. Want,
0: dat weer wel.
1: Ja, wel foto's van gemaakt. Ja,
0: het is vergankelijke kunst, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd als we weer wat gemaakt hebben. Joh, maak er foto's van en eet het op. Sommige dingen zitten meer kilo's chocola in. En het is gewoon zonde. Maar we doen heel vaak foto's op chocola printen. Ik heb bijvoorbeeld nu een vraag om een hockeystick. Op ware grootte te maken in chocola. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Dat is best wel een groot ding als je hem zo in je handen hebt. Maar dat is voor de afscheid van een...
0: Maar dan mag je nog blij zijn dat het geen polstokspringer is, hè?
1: Nee, dat was waarschijnlijk de eerste keer geweest dat ik had gezegd, dat gaat niet werken. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld hier, zeg maar wat hiernaast ook zit, voor het filmhuis prijzen gemaakt. Nou, dan snij ik me af en toe wel eens in mijn vingers. Ik dacht toen dat het heel leuk was.
0: Niet letterlijk, hoop ik.
1: Nee.
0: Figuurlijk.
1: Om een regisseurstoel in chocola te maken. Nee. Nou, dat zag er waanzinnig uit, maar het was vrij breekbaar. En als je er dan 20 of 30, ik weet niet hoeveel we er toen hebben gemaakt. Ja, dat was wel een kriem. Maar ja, dan begin je er eenmaal aan. En dan wil ik het ook af hebben.
0: Geef eens een indicatie wat het nou kost om zo'n kunstwerk in chocola te laten maken. Want dat moet natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief zijn. Dus daar moet een behoorlijk prijskaartje aan hangen.
1: Ja.

0: Worden er überhaupt chocolaatjes gekocht voor Vaderdag?
1: Nee, dit jaar was het natuurlijk ook heel warm. Maar is, ja, dat doet mezelf ook een beetje zeer als vader zijnde. Maar het grote verschil tussen Moederdag en Vaderdag is enorm. Afgelopen Moederdag leek het wel kerst bij ons, bijna een week lang. En Vaderdag hebben we een paar dingetjes gemaakt.
0: Ja, en kerst en Sinterklaas zijn ook nog belangrijke dagen voor je.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is een gek huis. Je kent de winkel. Het is niet heel groot. Dus er komen tafels bij. We hebben vaak hele grote opdrachten. En dan moet ik allemaal weer ingepakt worden. Dus er komen allerlei mensen helpen.
0: En ze hebben over opdrachten. Zijn dat vaak bedrijven die dat dan doen?
1: Ja, de grote opdrachten zijn over het algemeen bedrijven. Maar we moeten ook de winkel in de gaten houden. Want ik kan moeilijk nee zeggen. Maar als je een hele grote opdracht krijgt, waardoor alles stil ligt voor je gewone klanten, zeg maar, in de winkel. Ja, dat schiet niet op. We maken heel veel letters. En wij spuiten de letters. Want we hebben een hele lekkere, maar vrij dure chocola. En als we dan van die gewone gietletters, zeg maar, maken die je overal kan kopen, dan is het prijsverschil zo groot dat mensen dan aarzelen. En vaak gaat dat toch in de schoen. Maar we maken ook heel veel voor bedrijven. We kunnen iedere letter maken die je wil. We hebben Cyrillische letters gemaakt, Chinees, tekens. Maar dan moeten ze wel even tekenen, want ik kan hem wel namaken. Maar mijn Chinees is niet zo best op het ogenblik.
0: Ja, dat snap ik. We gaan even naar muziek luisteren. Herman Brood, My Way. Waarom Herman Brood en waarom My Way? Er zit zo iets in van, dat is voor tegenwoordig vaak gebruikt als afscheidsliedje. Ook vroeger al, in de versie van Frank Sinatra. Maar het is toch geen afscheidnummer voor jou?
1: Nee, zeker niet. Herman Brood, dat is ook zo'n apart verhaal. Die heeft ooit op een feestje op school, een schoolfeest, op de MTS opgetreden. Dat was nog redelijk in zijn begintijd. Ik heb ooit eens een keer een interview gezien met hem in de trein. Werd hij geïnterviewd. Hij was aan het snuiven, vodka aan het drinken. En dat op een of andere manier, mijn leeftijd die ik toen had, heeft dat heel veel indruk gemaakt. En ik vind zijn muziek zo doorleefd. Dat is ook een markant figuur. En heel toevallig was ik vlakbij in de buurt. En toen werkte ik in Amsterdam. Toen hij zeg maar van een hotel afsprong. Dat zijn allemaal dingen. En ik vind deze versie van hem, van My Way, zo doorleefd en mooi. En het is niet dat ik afscheid neem. Maar ja, het is gewoon een mooie versie. Mooier dan al die gepolijste versies van My Way. Die iedereen werd volgens mij wel een keer gezongen.
0: Herman Brood.

0: Herman Brood. Een bijzondere muzikant, maar ook vooral een heel goede kunstenaar. Met een geheel eigen stijl. Want ik zei net tegen je, als je een miljoen schilderijen neerzet en doet er één Herman Brood tussen, dan herken je hem onmiddellijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Maar jij had ook nog iets toe te voegen over dit nummer, My Way.
1: Nou, weet je, wat je net zei, van het wordt ook met afscheid vaak gedraaid. Maar het geeft mij meer aan iemand die zijn eigen weg heeft gevolgd. En dat geldt zeker ook voor hem. En minder voor Sinatra en allerlei anderen. En ja, als ik naar mezelf kijk, hoe eigenwijs dat ook klinkt, geldt dat ook voor mij. Ik ben altijd eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En me niet zo druk gemaakt of wat hoort of wat mensen vinden. En ik moet wel zeggen dat dat best wel leuk is.
0: Ja, bij jouw diensten vind ik ook de workshops. Ik begrijp dat er weer 2 komen in het najaar.
1: Ja, nou, we zijn nu ook al wel bezig. Maar dat is allemaal mensen die mijzelf benaderen. We hebben toevallig gisteren van de school uit Waddinxveen hebben we een workshop gegeven.
0: Dus het kan ook on demand, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dan wat grotere groepen, zeg maar. En de andere waar je het over hebt, die data stel ik zelf vast. En dan kan je gewoon alleen komen of met z'n tweeën aanschuiven. En dan verzamel ik ook 10-12 mensen. Dat,
0: Op de website staan nu 2 datums. Dat is 8 oktober en 22 oktober.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik geef het door aan degene die dat erop zet.
0: Maar het is duidelijk dat ieder ander die wil een feestje organiseren. En denk ik, ik vind een workshop chocolade. Dan kan je daar in principe jou voor benaderen. Ja. Maar doe je dan op de dagen dat de winkel niet open is?
1: Ja, vaak 's avonds. En als het van mijn vrouw mag, ook wel eens op zondag. Er zijn veel verzoeken voor. Maar ik probeer dat te beperken, toch hooguit 1 keer in de week. Want we hebben het hartstikke druk. En het is, ik vind het heel leuk om te doen. En over chocola te praten. Mensen zeg maar laten zien hoe het allemaal werkt. En dan mogen ze zelf ook bij ons maken op 2 verschillende manieren. Dat is heel erg leuk. Maar met voorbereiden en daarna alles weer opruimen en schoonmaken ben je wel echt een behoorlijke tijd bezig.
0: Ja. Heb je nog ambities en plannen voor de toekomst?
1: ik ben nu heel voorzichtig aan het kijken of ik iemand kan vinden die het wil overnemen. Daar zijn wel wat eerste stappen gezet. Maar ik vind het zelf ook nog veel te leuk om door te gaan.
0: Nou, ik vind het toch wel een opmerking die even zo terloops maakt. Eigenlijk zeg je hiermee van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Ik weet niet op welke termijn, maar als je zegt van, ik ben iemand zoeken die het over wil nemen.
1: Nou, dat komt eigenlijk omdat mijn accountant, denk ik, inmiddels 1,5 jaar geleden zei van, joh, heb je wat geregeld. Dan was in de buurt van mijn 65 jaar. Ik ben nu bijna 67. En ik vind het nog steeds leuk. Ik kan het ook fysiek nog steeds heel goed. Het geeft me nog steeds heel veel plezier. Alleen ja, ik weet niet hoe lang ik nog doorga, maar het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. En het is niet van de een op andere dag geregeld. Ik noem mezelf altijd een zondagkind, omdat altijd alles op een of andere manier wel in orde komt en loopt. Dus ik ga er ook vanuit dat er ook dit gaat lukken op termijn. Maar ik heb geen datum of iets in mijn hoofd.
0: Nee, maar dat is wel een serieuze kandidaat op dit moment.
1: Ja alleen ja, wat op het ogenblik een groot probleem is, is financiering.
0: Je moet wel geld hebben om het kunnen overnemen, uiteraard. Even over de chocolaterie nog te spreken. Ik zag op de website dat er ook prijzen wel eens gewonnen worden. En daar werd bijvoorbeeld de Lady in Delft genoemd. Ken je de Lady in Delft?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En er werd ook nog even en passant gezegd dat er een hele beroemde chocolatier in België is. Pierre Marbolini.
1: Marcolini.
0: Ja, heb ik het verkeerd opgeschreven. Marcolini. Ja. Marcolini. En ken je die toevallig persoonlijk?
1: Heb ik een aantal keren meegedaan aan die wedstrijd. Er wordt in België georganiseerd voor de lekkerste bonbon. Of praline, zoals zij het noemen. En daar heb ik al deze jongens, maar ook Dominique Persoon. Een hele leuke vent. Die heeft inmiddels zijn eigen plantage. En komt veel op televisie als deskundige. Maar het is een redelijk klein wereldje. Van de zoals zij dat noemen, artisanale pralinees. Maar ook in Nederland. Heel toevallig ben ik gisteren, was er een bijeenkomst van Verona. De V-Circle noemen ze dat. Dat zijn een aantal mensen in Nederland die met Verona werken. En op een bepaalde manier. Daar komen we regelmatig bij elkaar. En het is wel leuk. We kennen elkaar allemaal. En wisselen ook dingen uit. Dus het is op zich een heel prettig groepje mensen.
0: Is België het topland als het om chocola gaat?
1: Ja, dit is
0: een vraag. Ja. Ja. Belgisch bier is in ieder geval, staat in hoog aanzien, weet ik.
1: Ja, ja, ja, maar dan moet je niet drinken zoals wij gewend waren met pils drinken. Want,
0: zeker niet.
1: Daar ga je de fout in. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, er is een al heel lang een strijd tussen wie de eerste chocola gemaakt heeft en wie de bonbons hebben uitgevonden. Er zijn wel wat dingen die vast zijn gelegd. Maar Zwitserland, België en maar ook Nederland zijn daar nog steeds niet uit wie nou de eerste was.
0: Nee, de Belgen hebben het gewoon heel simpel gezegd. Die zeggen de Belgische pralinee is uitgevonden dan Neuhaus.
1: Ja, dan, ja. Nee, dan ben je overal vanaf.
0: Ja, overal vanaf.
1: Ja, nee, en nu zeg je Neuhaus en dat is nog steeds een instituut in België. Alleen heel, vind ik, oudbollig. Die maken volgens mij nog, als ze hem inderdaad hebben uitgevonden, nog steeds dezelfde. Dat,
0: ja, one trick pony gebleven. Ja. Zeg maar. Ja. Maar als het om jouw assortiment gaat, heb jij dan nog daar nog een wens in dat je zegt van nou, ik heb toch nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan die ik toch nog eens een keer wil proberen bij dat zeg maar aanpassen van je assortiment?
1: Nee, niet heel direct op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel verschillende dingen gedaan. Af en toe worden ze wel eens gek van mij, want er liggen overal briefjes en aantekeningen en ik denk niet dat je mijn oorspronkelijke receptenboek moet zien, want dat is gekrast, gedaan, aangepast. Vaak eenmalige dingen die ik maak, schrijf ik. Ik heb wel geleerd nu op te schrijven wat ik doe. Want soms is het heel erg lekker.
0: En heb je de behoefte gehad om een receptenboek uit te brengen?
1: Nee, maar we moeten wel de versie die we nu hebben, die moet wel herzien worden. Want dat merk ik bijvoorbeeld met nieuwe stagiaires. Wij zijn een heel ambachtelijk bedrijf. We doen heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende handelingen. Heel veel. En dan vergeet je soms dat het allemaal vanzelf gaat, zeg maar. Alleen als je het moet uitleggen, dan denk je, jeetje, we doen best wel heel veel dingen die voor ons heel natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je
0: je productieproces moeten gaan beschrijven, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ik ben redelijk. Ik zeg altijd: efficiënt werken is niet leuk. En dat klinkt dan een beetje.
0: Maar als je iets wil overdragen aan bijvoorbeeld een ander, is dat wel makkelijk voor jou?
1: Nou,
0: ander,
1: dat hè? Zijn dan van die momenten dat je erachter komt dat als er staat verwarm. En ik weet wel of je het moet koken of tot 80 graden of zo. Maar als je dat voor het eerst ziet, heb je geen idee wat je moet doen. Dus, nee. En wij vragen ook constant: lees het nou, snap je alles, mis je iets? En dat wordt dus constant bijgewerkt. En ik hoop zometeen.
0: Nou, zou dat een mooie afsluiting van je carrière kunnen
1: zijn? Ja, ja, ja. Zoiets, een receptenboek waar alles in klopt. Ja, nee,
0: maar alles is maar voor je opvolger.
1: Ja, ja. Als je dan zegt ambitie, ja, die moet er nog uitkomen.
0: Maar even naar muziek luisteren. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Daar hebben we er weer een, hoor.
1: Ja, ja, ja. Toen ik het terugzag, het lijstje, dacht ik, oh. Nou, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Vaderdag. Maar daar hebben we het straks nog wel over.
0: Australië, volgens mij. Early morning. Eens kijken hoe.

0: Ja, zo aan de tekst horen is het toch een afscheidsnummer.
1: Ja, ja, nu ik het lijstje terug hoorde, denk ik ook van. Maar dit was eigenlijk... ik heb natuurlijk veel jongelui bij mij over de vloer. En die draaien weer heel andere muziek. En dat houdt mij ook wel bij. Sommige dingen vind ik helemaal niks. Maar dit nummer kwam voorbij. En dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht in eerste instantie dat het ging over een liefje. Een vriendin die, waar die afscheid moest nemen. Maar het gaat over zijn vader die toen heel ziek was. Hij heeft het inmiddels overleefd. Ook dat wel. Ja, dan moest ik ook weer aan mijn eigen vader denken. Die is helaas nu meer dan 30 jaar geleden overleden. Heeft nooit dit meegemaakt wat ik nu allemaal doe. En ik denk dat hij daar best wel trots op geweest zou zijn. En dat mis ik nog wel eens. Zoals nu met Vaderdag, weet je wel. Dat zijn dan van die momenten dat je daar weer aan denkt.
0: En je grootouders, heb je die gekend?
1: Nee, één oma van mijn moeders kant. Mijn oma, opa, die was ook chocolatier.
0: Dus toch?
1: Ja, het zit kennelijk in je genen. En vandaar dat wat ik net zei, het ging allemaal heel erg makkelijk. Dus ik heb soms het idee, ik ben niet gelovig, maar dat hij waarschijnlijk boven de boel regisseert. Maar ik heb hem nooit gekend. Ik was een jaar toen hij overleed.
0: En waar had hij zijn zaak?
1: In Amsterdam.
0: Ook toch in Amsterdam.
1: Ja, en dat is van mijn moeders kant, Smolders. Hangt ook een foto van hem bij mijn zaak, heel groot met zijn bestelouders en een oom van mij. Die oom heeft er nog wel meegemaakt, de opening. Die was ook heel trots dat hij daar hing.
0: En die was ook al betrokken bij de chocolade?
1: Ja, dat moest hij. Dat was de oudste zoon, de broer van mijn moeder.
0: Beoogde opvolger of zo.
1: Ja, maar die is er niet mee verder gegaan.
0: Nee, die had het niet het heilige vuur.
1: Nee, er staan wat bestelouders op die foto van mijn opa toen. Maar daar was hij altijd doodsbang, want die remmen deden het niet zo goed. En de broer van mijn opa, die is toen in Utrecht begonnen. En dat is wel op zoon en inmiddels kleindochter overgegaan, die ik zo af en toe ook weer zie, want die werkt ook met Verona.
0: Dus op een of andere manier... Heel toevallig, ja. Het kan geen toeval zijn.
1: Het zou wel zo moeten zijn, denk ik. Maar het kwam er eigenlijk pas achter toen ik al bezig was, zeg maar, met inrichting doen en zo, dat mijn moeder zei van, oh leuk, vroeger liep ik bij mijn vader in bij de chocola en nu bij jou. Denk ik, dat is waar ook. Helemaal niet over nagedacht.
0: Nee. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Als je zaak verkoopt, wat ga je dan doen? Ja, dan val je toch wel in de gas.
1: Ik heb nu het idee dat ik tijd tekort kom. Ik heb heel veel interesses. Ik heb geen lijstje wat ik nog allemaal wil.
0: Specifieke hobby's?
1: Ik heb een oude BM uit 1957, 60 kwadraat, die ik helemaal aan het opknappen ben. Dat is helemaal hout, dus dat is best wel veel werk. Wat ik net in het begin zei, ik vind het heerlijk om met hout in mijn handen te werken.
0: Een oude BM is een boot?
1: Ja, een zeilboot, sorry.
0: Ja, want dat is een gebied waar ik niet heel erg in thuis ben.
1: Nee, het is een houten zeilboot. Tegenwoordig zijn ze meestal van polyester, maar deze is heel oud en dus moest er heel veel aan gebeuren. En dat is een doorlopend project.
0: Ja, want je bent ook wel een zeilliefhebber. Want als je een boot gaat maken, dan moet je dat ook wel niet doen, denk ik.
1: Nee, het gaat mij om het maken.
0: Ik ga jou maken. Als je gerestaureerd is, ga je hem gewoon verkopen.
1: Ja, of die jongens gaan mee zijn.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
4: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
3: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
5: vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
3: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kesterstrek en ik speel op een cello van het
7: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd, is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, de komende uren.